Ecken kon, die op dem Thron zet, en ook van dat loom zien oja. Dan die grote dag racht to even as je komen. En wer kan bestonen? Aus dit even weer zag ik, en die vier weltrichtungen vier engel stonen. Die hielden den wind uit alle vier richtungen träg, dat die nicht over eed en dat meer oder over irgendein boom blozen soll. En ik zag een anderen engel, vom Sonnenabgang vor den Dach kommen, die hau den lebenden Gott sein Segel an sich, und die schrie ich mit lüder Stimme nur die vier Engel, den da wir Kraft gegeben worden, die Erde und das Meer schoden zu donen, die seht, dort die Erde und das Meer und die Bäum kein Schoden, bot wie unseren Gott seine Däne umstieren getekend haben. Dann hier ich die Zoll, wo viel da wären je getekend worden. En dat waren 144.000 uit alle Stamm Israels, die met God zijn zegel waren getekend worden. Uit Judas Stamm 12.000, uit Rubens Stamm 12.000, uit Gads Stamm 12.000, uit Asers Stamm 12.000, uit Naphtalis Stamm 12.000, uit Manasses Stamm 12.000, uit Simeons Stamm 12.000, uit Levi's Stamm 12.000, uit Isachar's Stamm 12.000, uit Zebulun's Stamm 12.000, uit Joseph's Stamm 12.000, uit Benjamin's Stamm 12.000. Aus dit eeuwen weer zag ik uit alle rausen, Volksstamm, Spröken en Menschen, ne Schor, die keiner talen kon, ver den Thron, bij dat Laum en witte Kleider stonen, met Palmaster en Hang. En die schreeuwen met lüder Stem, onze Radung kämpft van onzen Gott, der op dem Thron zit, en van dat Laum. En alle Engel stunden om den Thron, en om die Ältesten, en om die vier Tieren. Die fallen vor den Thron op dem Gesicht en beten Gott aan en zeiden Amen. Segen en Herrlichkeit en Weisheit en Dank en Ehe en Kraft en Gewalt, geheert onzen Gott van Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dann antwort einer von den Ältesten und sagt zu mir, wer sind diese und die witte Kleider, und von wo kommen die? Und dann sagt ich zu am Haar, dort weißt du. Dann sagt er zu mir, dit sind die, die in die große Verfolgung gekommen sind, die haben ihre Kleider im Blut vom Laum Chlor witt gewaschen. Darum sind sie vor Gott sind Thronen denen am Dach und Nacht in seinen Tempel. Und die op dem Thron zit, wordt mank aan wonen. Die zal ook niet meer hungeren, ook niet meer darsten. En daar wordt ook niet meer de zon oder irgendeine andere hert even aankomen. Dan dat loom, midden op dem Thron, wordt aan weiden en o leven je woterkwalen leiden. En God wordt aan alle Thronen van de uren wäschen. Als dat loom dat zevende zegel opmuurt, wordt het im Himmel ungefähr eine halve Stunde ganz stil. En ik zag dat die zeven engel die door ver God stonen, zeven trompeten gegeven worden. Dan kwam een andere engel met een goldene kom en stond ver hem op voor des. Dem wordt veel rekenstof gegeven met de heilige erige beden op den goldbetrokkenen op voor des voor den troon te opferen. En de ruik van dat rekenstof ging met de heilige erige beden taub uit den engel zijn hand en op voor God. Dann nehm die Engel die Kamm und fäll die mit vier vom Opfer desch und schmeit dort op die Erd und dann kracht und donnert und rummeltet und die Blitz rollt und die Erd bebt. Dann mögen die sieben Engel, die sieben Trompeten hauten sich reid, damit zu blosen. Die erste blost seine Trompet und dann käm Hörl mit vier und Blut gemengt und dort wird darauf op die Erd geschmeten. Und die Dreddel von der Erd en een dreddel van al het kleine gras verbrand. De tweede engel bloost zijn trompet, en dan wordt zo wat als een grote brennende boog er meer gesmeten, en een dreddel van meer wordt bloot, en een dreddel van allem wat er meer leeft ging dood, en een dreddel van een scheep worden in de grond gebracht. De derde engel bloost zijn trompet. Dan vallen grote stieren brennend aus een vierstok vom Himmel, en die vallen op een dreddel van een waterstreem en op een waterkwalen.
en de stieren heet betternis. En een dredel van water wordt zo better dat veel mensen daarvan sterven. Dan bloos de vierde engel en dat sloeg een dredel van de zon, een dredel van de mond en een dredel van de stierens, zodat de alle een dredel dichter worden en zo wie een dredel van dag ook een dredel van de nacht ohne licht. En hij kijkt en heert een odler midden der hem hemel vliegen, die schreef met luider stem, wee, wee, wee, voor die op aarde wonen, want ze die trompeten heren worden, die de laatste drie engel nog blozen moeten. Dan bloos de vijfde engel zijn trompet en ik zag een stieren die van hemel op aarde vallen weer, en dem wordt de sleutel tom grondlozen afgrond gegeven. En hij maakt den grondlozen afgrond op, en daar kwam een ruik eruit als van een grote oven rieken. En van den ruik worden de zon en de lucht diester. Dan kwamen uit den ruik heischraken op eerden op, en den wordt zo'n kracht gegeven als de skorpionen op eerden hebben. Den wordt gezegd dat ze er een schoden, niet aan kraus op eerd, oder planten oder beim uitrechten zullen, aber bloß an die Menschen, die nicht Gott sein Segel am Stieren houden. Antwort nicht Kraft gegeben, dort zu merken, aber 5 Monate zu quälen. An ihre Quäl wie so, als wenn ein Skorpion steigt. An die Zeit waren Menschen um dort siegen, aber waren die nicht fingen. Sie wurden jähren sterben, aber der Tod wurde an aus dem Weg gegangen. Die Heischreiken sagen so, als Pier, die zum Krieg redgemerkt wären. Wat ze op hem kop houden, zaget als goldene kronen. Ere gezegda zaget als menschengezegda. Ere hoor zaget als frühes hoor, en houden tenen als een lijf. Brostschilder houden ze, als waren die van Isa wieren. En met ere vlichten mürken ze een jarausel, als waren met een grote schoof pied en wörgers tom krieg gejocht woord. Zegel houden ze als skorpionen met stachels doorbennen. En die houden kraft, en er het zegel de menschen 5 Monate te quälen. En als er een koning houden ze, den engel van grondlozen afgrond, die in Hebreeuws Abaddon heet, en in Griechisch Apollyon. Eén wee is nu waast, aber kijk, daar komen nog 2 meer. Dan bloos de zesde engel zijn trompet, en ik hoor een stem uit de 4 hienen om golden altaar komen, die voor God staat. De zei to den zasten engel die de trompet houd, lees de 4 engel los, die bij den groten waterstroom Eufrat gebongen zijn. Dan worden de 4 engel losgeloten, die doorreed werden op een jaar, op een maand en op een dag en op een stund, 1/3 van de menschen dood te merken. En ik hoor dat dat in een armee van 200 miljoen soldaten op peerd werden. En de peerd zag ik, en een gezegd zo. De bovenzouten houden 4 rode, blijvelige, schwevelblitgele brastschilder. En de pier houden kaap als lijfskaap. En uit de muil spiegen ze 4, ruik en schwevelblit. En daar deze 3 pleuren, 4, ruik en schwevelblit, dat aan uit de muil kwam, wordt 1/3 van de mensen doodgemerkt. Dan ere kracht hebben ze aan muil en in het zegel. Dan er het zegel zijn zo als slangenkaap, met deze schoden aanrechten. Aber die eeuwige mensen, die dat deze pleuren niet weer in te dood gekomen, keerden doch niet om dat ze niet meer de dievel en er zelfgemerkte getter van gold, zilver, messing, steen en hout aanbeden, die niet zijnen, niet hieren, ook niet gonen kennen. Ze bekeerden zich ook niet, dat ze ophielden te moorden, te stelen, en zauberie en hoererie te drijven. En ik zag nog een ander gewaltigen engel van hemel erop komen met een wolkje kleed en een regenbogen over hem kop. Zijn gezicht wie als de zon, en zijn been als 4 pfeiler. Die hield een klein opnet buik aan de hand, en zat zijn recht een voet op het meer en zijn linken voet op het land. En schreeg met luider stem, zoals van een lijf brelt. En als hij geschreven houdt, antwoorden 7 donnerstemmen.
Als nu de zeven donnen er stemmen hier leiden, wie ik groot reit te schrijven. Ob een stem van hemel zei te mij, verzegel wat die zeven donnen gereed hebben, en schrijf dat niet op. En de engel den ik op een meer en op een eerd stonen zag, hoofd zijn rechte hand en op een hemel. En hij schwoer bij dem, die door immer en eeuwig leeft, die den hemel en wat door binnen is geschaffen heeft, en ook de eerd en wat door binnen is, ook dat meer en wat door binnen is, dat het nu geen tijd vertragen meer heeft, maar dat dan, van de zevende engel zijn trompet blozen wordt, dan is God zijn geheimnis kracht zo uitgevoerd, als hij te zijn deine de profeten gezegd houdt. Dan reed die stem, die ik van hemel hier nogmaals te mij en zeid, ga nu den engel, die op meer en op eerd staat, en neem dat kleine buik uit zijn hand. En ik ging nu den engel en zeid te hem, geef mij dat kleine buik. En hij zeid te mij, neem dat en aat dat op. Dat wordt die beter en boek kremen. Want die dat en muil ook wordt zeid als honey zennen. En ik neem dat buik, uit den engel zijn hand en schluck dat op. En dan boek weer dat zeit als honey. Aber als ik dat opgejeten houd, kremt me dat en boek. En hij zei te mij, du moetst nogmaals van vele mensen, velken, nationen spreken en kenige profetisch reden. Dan wordt me een roer gegeven dat het zo zag als een moedstok en wordt gezegd, go en maat God zijn tempel en den altar en taal de aanbeder door benen. Aber den Verhof Bütrum Tempel lot uit, en maat den nicht. Dan de is de Heiden gegeven worden, en die worden op de heilige Stout 42 Monat met de feit erom klungen. En ik woor mine twee Getirknisgever, die met Sack gekleed zijn, Kraft geven, 1260 deur prophetisch te reden. Dat zijn de twee Eilbeem en de twee Lampenholer, die voor den God over eerd stonen. En wanneer ergend wer schoden aandoen wel, spieren ze vier uit de muil en brengen er fiend om. Dit is wo de doodgemerkt worden, die aan wel een schoden aandoen. Deze hebben macht den hemel toe te sluiten, dat het niet regent, zolang als zij profetisch reden. Die hebben ook de kracht, de waterkwalen te bloot te merken, en kunnen pleuren over eerd brengen, zo verken als ze wellen. Want deze nu met eigen tekenis voor zich zijn, wordt dat tier dat uit een grondloze afgrond kwam aan aangriepen, ongekriegen en doodmerken. En ze worden dood op een gas aan de stout liggen geloten, die dat geistelijke Sodom en Egypte heet, waar ook er haar weer gekriegd worden. Dan worden mensen uit alle stammen, spreuken en rausen, die doodes 3,5 dagen zijn en worden ihre Körper nicht begraven loten. En die hier op Erden wonen, worden zich even aan freien en hoog herleven en zich onder een ander beschenken, wie deze profeten die gekweeld houden die op Erden woonden. Aber om 3,5 dagen voer en aan waarde den leven je geist van God en ze stonden waarde op een feit. En die dat zagen, den wordt verchtelijk angst. Dan hierde ze een lüde stem van hemel toe aan zeien, komt hier en op. En während er een fiend toekikten, voeren ze een nap hem hemelen in. Kraak dan kwam een groot eerdbeben en 1/10 van de stout valt toe. En dat eerdbeben kwamen 7000 mensen te dood. En de eeuwige wordt angst en geven den hemels God de eer. Dat tweede wij is gewaast. Aber dat derde wij wordt ook bold hier zijn. De zevende engel bloos zijn trompet en dan weer naar hemel lüde stemmen. Die zeiden, nu hebben ons haar en zijn Christus de koningsheerschaft over de ganse wereld genomen en die worden van eeuwigheid tot eeuwigheid regeren. En de 24 ältesten, die voor God op een troon zouden, vallen op ihre gezichten en beden God aan en zeiden, wie danken die door veralmachtige God en haar, die du best en ook wiest, dat u die grote kracht genomen hast en regieren deist. De heiden hebben zich veroerd en die raag is gekomen. En ook die tiet, de dood je toerechten. En die deine, de profeten en de heilige en alom, of kleine de groot,
de dine nomen färchten är en lång till geven. Och de omtubringen de de ed för darven haben. Dann ward Gott sin tempel am himmel uppgemörkt. Und da an sin tempel wir sine bundeslote seinen. Und da kämen blitzstrohlen, rummel und donnerschlägen erdbeben. Ein großer Hörl. Dann käm am himmel ein großer Teken für den Tag. Ne früh mit der Sonne bekleid. Und hau den Mond unter ihr Feit. Und ab dem Kopf ne Kron von 12 Stierens. Sie drüch ein Kind unter ihrem Horten. Und schräg ein großer Quol aus der Tujeburt käm. Dann käme im Himmel ein anderer Ticket für den Tag. Ein großer roter Drachen, der hat 7 Kap und 10 Hähne, und auf seine Kap 7 Kronen. Sein Zögel reiht ein Drittel von der Stirn zum Himmel mit sich und schmeißt die auf die Erde. Und die Drachen stahl sich für die Früh, die das Kind zur Welt bringen soll, um das abzufreten, wenn das wird durchsehen. Und sie brachte einen Sehen zur Welt, der alle Heiden mit einer Eisenstange regieren soll. Und ein Kind wird abgenommen nur Gott in seinen Thron. Und die Früh flog in der Wildnis hinein, wo Gott einen Platz für ihr Reit gemerkt hat, wo sie ihr 1260 Tage versorgen sollen. Und am Himmel brüht ein Krieg aus. Michael und seine Engel kriegen jenen den Drachen und seine Engel. Aber die Drachen und seine Engel verloren. Und vor allem wie am Himmel keine Städte mehr gefangen. Der große Drachen wird erütgestarrt, der Ole Schlang, der die Dievel und Sotun genannt wird, der die ganze Welt verfehlt, wird mit seine Engeltaub herauf auf die Erde geschmeten. Dann hier ich im Himmel eine lüde Stimme sein, nu es unseren Gott seine Radung, seine Kraft, sein Rick und sein Christus seine Kraft gekommen. Dann nu es unsere Brüder er verklärt, der an Tag und Nacht für Gott verklärt, herauf geschmeten. Und sie haben durch das Laum sein Blut und das Wort, wofür sie einstunden, eben am, gewonnen.

dig till Abram. Förlåt din land, dina lid, en din fader sin hus, en gå nå en land dat ek die wiesen var. Ek var van die en grotet falt maken, en ek var die zenen. Ek var die nomen wit bekant maken, en du varst en zenen zennen. Ek var die zenen, die zenen, en ek var en vlog op die brengen, die en vlog op die brengen, en dat die waren alle veldje op die eerd gezegend. Zo moog Abram zich op een waag, krijg zoals de Haram gezegd had, en lood trok met am. Abram weer 75 jaar oud, als hij Haran verleid. Abram neem Sarai, zijn vrouw, en lood, zijn broeder, zijn zeen, en wat zij daar nog hadden toop gezameld, en ook de Dina, die hij en Haran gekregen had, en ging nog Kanaan op touw. En Kanaan ging hij daar dat land en kwam naar Sichem, naar de grote boom More. Tot die tijd waren de Kanaanieten nog aan land. Dan kwam de Haar naar Abram en zei, ik wil die nu komen dit land geven. Dan bied Abram door een altaar voor de Haar, die nu aan je komen weer. Vandoor ging hij aan de boeien, oosten van Bethel. Hij stal zijn zelten door op, met Bethel om westen en een om oosten. Abram bied door een altaar voor de Haar en roept hem door aan. Abram trok immer wieder in dat land om zieden neen. Nu weer door een slemme hongersnood am land, dat Abram op een stootje doorweeën naar Egypte ging. Als zij dan bij Egypte kwamen, zei Abram te zijn vrouw, Sarai, du bist zo'n schmakke vrouw, dat van de Egypten die zijnen, waren ze zaaien. Dit is zijn vrouw, en ze waren mij doodmaken in die leven loten. Zaai aan, dat du mijn zuster bist. Dan wordt dat niet zo slem van mij zennen, en ze waren mij niet weeën die doodmaken. Dan als Abram in Egypte neentrok, zagen de Egypten dat zijn vrouw zeer schmak leidt. Als dem kennig zijn volksleiders haar zagen, loofden zij haar veraan. Dan werd zij en dem kennig zijn huis gebracht, en am erdhalven geef de kennig Abram schoop, rinder, ezels, deina en kameilen. De haar, oba, bracht slemme krankheiten en dem kennig zijn huis neen, wegen Sarai, Abram zijn vrouw. Dan roept de kennig Abram en zeed, wat hast du mij hier gedonen? Waarom zeidst du mij nicht, dat ze deine vrouw weer? Waarom zeidst du mij, sei es mijn zuster? En evadem heb ik haar als vrouw genomen. Hier is deine vrouw, neem haar en go wieder. En de kennig schekt wat mana, dat ze arm met zijn vrouw en alles wat hij had, uit dat land uitbracht. 1. Mose, kapitel 13. En Abram ging terug van Egypte met zijn vrouw en wat hij alles had, en ook lood, naar dat land am zuiden Kanaan. Abram weer zeer goed af. Hij had veel vee en zilver en goud. Hij trok nog waren van dat land am zuiden Kanaan, zo wit als Bethel, waar hij eier zijn zelten opgesteld had, tussen Bethel en Ai. Daar had hij eier een altaar gemaakt, en daar roept Abram dem Herrn aan. En lood, die met Abram weer, had ook vee en schoop en zelten. Zij eenden zo veel, dat het tau veel voor dat land weer, want ze taub blijven. Door wie immer zank, tussen Abram zijn vijhoorts en Lot zijn vijhoorts. Te die tijd woonden de Kanaaniter en Perizieter im land. En Abram zei te Lot, wel we ons niet tussen ons zanken, wie zijn toch vriendschaft. En onze hoorts brokken zich ook niet zanken. Hier is je een groot land voor ons. Traag een engstje af van mij, want du num noorden traagst, traag ik num zieden. En van du num zieden traagst, traag ik num noorden. Lot keek zich raam en zag dat het Jordan-tool gans bad zo er goud water had en alles zo leid als dem Haarn zijn geworden oder dat land Egypten. Dit wie eier de Haar Sodom en Gomorra vernicht had. Zo kwam dat, dat Lot zich dat Jordan-tool wählt. Hij trok dan met alles num oosten. En zo trokken hij en Abram einer van anderen. Abram woont dan in dat land Kanaan, wiel Sloot mank de steden am Tol woont. Hij neem zijn zelt, ook nog zo wiet als Sodom. De mannen in Sodom vierden een schlechtet leven. Zij uifden grove zinden, ver dem Haarn. Nodem dat Lot van am weer wiedergetrokken, zei de Haar to Abram. Kijk die je mol goud am, num noorden, zieden, oosten en westen. Al dat land wat die zijnen kost, wo ik die in dienen ook komen geven, op Emma. Ik wil die nu komen zo veel als den stof op je eerd maken. Wanneer dat stof op je eerd talen kan,
dann waren

Kijk je mol, dat is dine vrou. Waarom zet du te mij, dat zij dine zesta weer? En Isaac zeid, ik dacht, anders springen zij mij weer in Arnach aan. En Abimelech zeid, wat hast du ons met dit aangedonen? Einer van onze mannen had haar nemen kunt, en dan had wie, derch wat du zetst, schuld op ons gebracht. Dan woont Abimelech al zijn menschen en zeid, die Janja, die dessen man oder zijn vrou aanschiet, zal doodgemaakt worden. Isaac zeid aan dat land en kreeg dat jaar een 100-dubbelde arnd. De haar zeiend am, dat hij rekker en rekker wordt. Hij wie einfach zeer goud af. Hij had heerden van schoop en fei en zeer veel deiner, zodat die Philister am afjanstig worden. De Philister hadden al de barms, die Isaac zijn vader Abraham zijn deiner te ere tijd gegroefd hadden, val eerdgeschat. En Abimelech zei te Isaac, traag van onze jeiend waag, willst du bas veel storker als wie? Dan trok Isaac wieder van door en lagert zich am Gerartol. En Isaac groef de barms op, die te zijn vader Abraham zijn tijd gegroefd waren. De Philister hadden die no zijn vader zijn dood teugeschaft. Isaac geef de barms dezelfde nomes, die Abraham die gegeefd had. Aber als Isaac zijn deiner am Tol einen barm groefden en goud wurde kregen, kamen de hordes van Gerar en strijden zich met Isaac zijn hordes. Zij meinden dat wurde wie eert. Isaac nam den barm Essek, wil zij zich doorstrijden. Zij groefden nog einen barm en strijden zich ook even den. Den nannten zij Zipna. Zij trokken van door wieder en groefden nog einen barm en even dem strijden zij zich nicht. Dessen barm nannten zij Rehoboot. Isaac zeid, ik geef de steed den nomen, wils de haarhaft ons ruim gejeeft, dat wie ons hier abbuien kennen. Van door trok Isaac no Beersheba. Door kem de haar no am, de eerste nacht en zeid, ik zie din vader Abraham zien Gott. Hab nicht angst. Ik zie met die en wo die zeinen en veel no komen geven, om Abraham zien halven, die mij deind. Doorab buurt hij door einen altaar en bij dem haren aan. Door stalt Isaac zijn zelt op en zijn deiner groefden door einen barm. Dan kem Abimelech de kennig van Gerar met Ahuzat zijn roodgever en Pichol, de commandant van zijn armee, no Isaac. En Isaac zei to aan, waarom kom je no mij, no dem, dat je mij vriendelijk behandelden en mij van junt waag schekten? En zij zeiden, wie kennen dat klaar zijn dat de haar met die is? Nu komen wie no die, dat wie ons eingen kennen. Wel wie met ein Eid einen Bund maken. Verspreek ons, dat u ons kein Schoden aandaunen wurscht, krijg so als wie die nusch Bütergoudet gedonen haben en die in Fred wiedergeschickt haben. Du bist nu die, dem de haar sehend. En Isaac mög eine Multit veraan en sei eiten en drunken. Tiedig den nächsten Morgen stunden sie ab en versprüken met einen Eid, dat zij zich unja einander friedlich würden sennen. Dan nemen zij Aufscheid van Isaac en verleiten friedlich. Denselben Tag kämen Isaac seine Arbeiter en zeden am, dat zij einen Barm gegroefd hadden en Wutter gefangen hadden. Isaac nan den Barm Sheba. Do wehen, ward de Stadt Beersheba genannt. Als Esau 40 Jahre alt wie, nahm hij Beeri, dem Hethiter seine Tochter Jehudit, en Elon, dem Hethiter seine Tochter Basemat, aus seine Frühes. Dit wier Isaac in Rebekka sei er als Isaac alt wier en seine Urgen nicht goud wieren, so dat hij nicht seinen kon, raubt hij Esau, de wat aller wier, en zeid, mijn Sehn. En Esau zeid, wat, Vader? En Isaac zeid, horche mol, ik zie alt, en ik weet nicht wanneer ik gestorven war. Neem mol dien Gewehr, dien Pfeilen en dienen Borgen, en go op een wille stab en bring mij een wille Tier in huis. Dan magst eine scheine Multit van dort, so als ik dort gleich, en bringst mij dort. So mocht ik eten, en dan die minen zeeën geven, eier ik storf. Rebekka hier dit alle, als Isaac zou te Esau red. Dan als Esau rütgegonen wir, om op een stab een Tier te griepen, zeed Rebekka te ehren zeen Jakob. Ik hier dienen vader te dienen Bruder Esau zeien. Bring mij een Tier en rij dort schein, zodat ik eten kan en die ver dem Haaren sehnen, eier ik storf. Nu, mijn Sehn, hör ich krijg nu wat ik sei. Go nu de Herd en bring mij 2 schmakke kleine Kosen. Ik word de reiden